Dat was het Mannheimer Streichquartet met dit strijkquartet in D-groot van Filip Cervenka. Keren we op onze late wandeling nog even terug naar zijn neef Xaver Cervenka. Zijn serenade opus 70 wordt gespeeld door Lidia Mordkovic en Zeta Danielle.

Tot slot van deze uitzending hoorde u de oorlogssonate van Nikolai Medna, gespeeld door Hamish Milne. Dit was Meesterpianisten in de samenstelling van Jeroen Hommels.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan verder met een nieuwe aflevering van Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. Het wordt deel 12 en die gaat over de zilvervloot. De Gouden Eeuw is een belangrijk thema in de Nederlandse muziek. In 1844 schreef Jan Pieter Heijen de tekst voor het lied De Zilvervloot. Johannes Josephus Viotta schreef daarvoor de muziek. En dit horen we nu met het Liberation Choir 1995 onder leiding van Willem Zuidam.

De Zilvervloot van Viotta hoorde u met het Liberation Choir 1995 onder leiding van Willem Zuidam. Op het einde van de 19e eeuw was Alfons Diepenbrock bezig met Vondels Gijsbrecht van Amstel. In 1912 vraagt de regisseur en toneelspeler Willem Roeyaerts hem voor de toneelmuziek van Vondels Treurspel. De rijgezangen uit de Gijsbrecht horen we dadelijk in de versie met Maya Roodveld sopraan, Sophie Holboom mezzosopraan, Frank Hameleers tenor, Henk van Heinsbergen bas, het Spanjaard dirigeert het Radio Symfonieorkest en het Omroepkoor.

Tot zover de Reigerzanger uit Gijsbrecht van Amstel van Alfons Diepenbrock. In een uitvoering door Maya Roodveld sopraan, Sophie Holboom mezzo-sopraan, Frank Himmeleers tenor en Henk van Heinsbergen bas. En u hoorde ook het Omroepkoor en het Radio Symfonieorkest onder leiding van Ed Spanjaard. Nog een keer Piet Hein, Peter van Androoys beroemde rapsodie en dit met het residentieorkest van onder leiding van Antal Dorati in een opname uit 1955.

Dat was de Piet Hein Rhapsodie van Peter van Androoy met het residentieorkest onder leiding van Antal Dorati in een opname uit 1955. En we verlaten de Gouden Eeuw en staan stil bij een nieuw lichter uit de 20e eeuw, namelijk Matthijs Vermeulen. Marianne Kweksilber zingt uit zijn Trois Salutations à Notre-Dame de Laube. Achter de piano zit Maarten Bon.

En tot besluit hoorde u een mooie bladzijde uit Van Meulens. Trois salutations à Notre-Dame. En dat met de sopraan Marianne Kweksilber en pianist Maarten Bon. Tot zover dus deze aflevering, samengesteld door Cassandra van Acht.

Bonum Est is het wekelijks programma van de concertzender over het Gregoriaans. In Bonum Est komen zoveel mogelijk aspecten van het Gregoriaans aan bod, met een accent op raakvlakken met de 10e-eeuwse praktijk en verwante tradities, zowel christelijk als niet-christelijk. Bonum Est is er elke donderdagavond van 6 tot 7.

Dit is de Concertzender met Forte Piano. Vanavond starten we in dit uur een nieuwe serie rond dit instrument met Nederlandse pianoforte muziek. Eigenlijk moet deze muziek gespeeld worden op een tafelpiano, maar van deze instrumenten zijn er maar weinig en die er nog zijn, zijn vaak onbespeelbaar. Daarom horen we zo dadelijk fortepianist Arthur Schoonderwoerd op een kopie van een Weense fortepiano van Anton Walter uit 1795. Allereerst staan we stil bij een beroemde componistenfamilie, de Fodors. Van Carolus Antonius, oftewel Antoine Fodor, horen we nu de sonate in F groot.

Arthur Schoonderwoerd speelde op een kopie van een Anton Walter fortepiano uit 1795, Sonate in F, opus 2, nummer 1 van Antoine Fodor. Arthur Schoonderwoerd gaat verder met de Sonate in Vies Klein, eveneens van Antoine Fodor.

Sonate in Vies Klein, opus 2, nummer 2 van Antoine Fodor. Eveneens uitgevoerd door fortepianist Arthur Schoonderwoord. Dan nu een werk van de broer van Antoine, Charles Fodor. We luisteren naar zijn Air du Tonnelier uit Petit Air Connu Varité.

Fortepianist Arthur Schoonderwoerd speelde Air du Tonnelier uit Petite Air Connue Varité pour le clavecin ou le pianoforte. Muziek van Charles Fodor. Dan nu iets heel bijzonders, de treurmars voor zijn koninklijke hoogheid Alexander, prins der Nederlanden. Deze mars heeft een zekere Henri Messenmakers geschreven bij gelegenheid van de tragische dood van de tweede zoon van koning Willem II. Prins Alexander stierf op 20 februari 1848 in Madeira. Over de componist weten we eigenlijk niets, behalve dat hij werd geboren in 1824. Laten we maar gewoon luisteren naar fortepianist Arthur Schoonderwoerd.

Treurmars voor prins Alexander, de in 1848 gestorven zoon van koning Willem II. Muziek van Henri Messenmakers, uitgevoerd door fortepianist Arthur Schoondervoort. Een belangrijke figuur uit het Nederlands muziekleven in het begin van de 19e eeuw was ook Johan Willem Willems. En van hem horen we nu de Rondo Polonaise in D.

Rondo Polonaise voor de pianoforte in D van Johan Willem Willems, Nederlandse componist uit het begin van de 19e eeuw. Arthur Schoonewoerd speelde het werk op een kopie van een Weense fortepiano in 1795 gebouwd door Anton Walter. En daarmee besluiten we dit uur fortepiano, samengesteld door Cassandra van Acht. U hoorde de eerste

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 7 van de serie Geniale Muziekvrienden. Daarin onderzoek ik de intensieve contacten tussen Mozart en Haydn en wat daaruit allemaal is voortgevloeid qua muziek. Ik vertelde al dat ze samen strijkkwartet speelden. En dat er toen vooral werd gespeeld uit Haydn's kwartetten opus 33. Mozart was daar zo weg van dat hij sterk de neiging kreeg om ook weer een strijkkwartetten te gaan schrijven. Dat mondde uit in een reeks van 6 kwartetten die al uitgebreid aan de orde is geweest. Ik eindigde vorige keer met het minuet uit Mozarts jachtkwartet KV 458. En ik beloofde dat we in deze uitzending zouden gaan luisteren naar het super tedere, langzame deel. Op het randje van sentimenteel. We hebben al kwartetmuziek van Mozart gehoord door het Quartetto Italiano en door het Tsjechische Smetana kwartet. Allebei ensembles die nog steeds een voorbeeld zijn voor jonge strijkkwartetten. Nog een uitvoerend kwartet dat thuis hoort in die categorie is het Amerikaanse Guarnieri kwartet. Hun spel straalt altijd een zekere mildheid uit en die kunnen we goed gebruiken in het nu volgende langzame deel uit Mozarts jachtkwartet KV 458.

Het tedere, langzame deel uit Mozarts jachtkwartet KV 458. Je zou het niet zeggen, maar deze opname is alweer 45 jaar oud. Voordat we gaan luisteren naar de finale van dit jachtkwartet van Mozart, laat ik eerst weer even een link horen tussen hem en Haydn. In het eerste deel van Haydns kwartet opus 33 nummer 4 horen we het volgende motiefje.

En luister nou eens naar het begin van de finale van Mozarts jachtkwartet. Het lijkt wel of Haydn en Mozart elkaar een knipoog geven. Muzikale knipoog, of misschien eerbetoon, van Mozart aan Haydn in de finale van zijn jachtkwartet KV 458. En dan nu die hele opgewekte finale, lekker vlot gespeeld door het Guarnieri-kwartet. In de begeleiding wordt energiek geborsteld. En wat goochelt Mozart heerlijk met dit motiefje. En zo onwaarschijnlijk intelligent, dit soort muziek geeft energie, vind ik.

finale uit Mozarts jachtkwartet KV 458. Het volgende kwartet uit Mozarts reeks van 6 draagt het nummer 464. Dat kwartet heeft geen bijnaam. Tenminste, dat dacht ik altijd. Maar toen ik er iets over opzocht, bleek dat er in Engels sprekende landen wel degelijk een bijnaam bestaat voor dit stuk. Daar noemen ze het The Drum. En dat ligt aan wat de cello doet tegen het einde van het deel waar we zo naar gaan luisteren. De cello wordt daar gebruikt als een percussie-instrument. Verder heb ik gelezen dat dit kwartet Beethovens favoriet was. En dat lag er waarschijnlijk aan dat Mozart in dit stuk woekert met thema's. Het is ongelooflijk wat hij voor elkaar krijgt met een paar simpele motiefjes. En daar staat Beethoven tenslotte ook bekend om. Denk maar eens aan die monumentale variaties op een onbenullig walsje van Diabelli. Maar terug naar Mozart voor ik te veel afdwaal. Langzame deel uit zijn kwartet KV 464 let op het trommeleffect van de cello tegen het eind, het Guarnieri-kwartet.

Langzame deel uit Mozarts kwartet KV 464 door het Guarnieri kwartet. Het laatste kwartet uit de reeks van zes heeft een bijnaam, het dissonante kwartet. Het stuk dankt zijn bijnaam aan de inleiding van het openingsdeel. Ten eerste had Mozart van Haydn geleerd hoe effectief een langzame inleiding kan werken. Haydn paste die truc geregeld toe in zijn symfonieën. Maar nu eerst die inleiding zelf. Daarin tart Mozart alle destijds geldende harmonische voorschriften. Luister maar even.

Nou, veel mensen waren geschokt over al deze foute noten die ook nog eens op elkaar werden gestapeld. Een collega-componist zei dat hij na de eerste twee maten uit voorzorg zijn vingers in zijn oren had gestopt. Vaak kreeg de uitgever de partijen retour met het dringende verzoek om de drukfouten te verbeteren. Zelfs Jozef Joachim, beroemd violist en vriend van Brahms, had er een eeuw later nog moeite mee. En er is een Belgische componist geweest die zelfs een verbeterde versie in druk heeft laten verschijnen. En daar waren veel mensen erg blij mee. Goed, we gaan nu luisteren naar de eerste drie delen van dit kwartet, KV 465, met als bijnaam dus het dissonante kwartet. Typisch Mozart, na die nogal onheilspellende inleiding verwacht je een heftig snel deel. Maar nee, er volgt een betrekkelijk opgewekt stukje. En dat doet Mozart vaker met zijn luisteraars, om ze bij de les te houden, ambivalent zijn qua sfeer. Een vrij recente opname, fantastisch gespeeld door het Franse Quatuor Ebène.

Drie delen uit Mozarts dissonantenkwartet KV 465 door het Quatuor Ebène. Nog even wat over die revolutionaire dissonerende inleiding. We zijn tegenwoordig wel wat gewend aan dissonanten, maar voor veel van Mozarts tijdgenoten was dit dus onbegrijpelijke muziek. Niet voor Haydn. Onder andere dit dissonante kwartet wordt op een muziekavond bij Mozart thuis gespeeld. Ditmaal speelt Mozarts vader mee als eerste violist. En Mozart zelf op de alt en nog twee vrienden. Haydn is daarbij aanwezig en luistert met groeiende verbazing en bewondering. Als ze dit dissonante kwartet hebben gespeeld, loopt Haydn naar vader Leopold en zegt: "Ik zweer u dat uw zoon de allergrootste componist is die ik ken." Leopold staat te glimmen van trots, want Haydn is op dat moment verreweg de beroemdste componist van Europa. Haydns enthousiasme doet Mozart besluiten om die 6 kwartetten aan hem op te dragen. Hij voorziet ze van een brief die zeer veelzeggend is. Daarin vergelijkt hij de 6 kwartetten met zoons die je als vader op een bepaald moment rijp vindt om de wijde wereld in te sturen. En dan vraag je aan een beroemd iemand, die toevallig ook nog eens je beste vriend is, om een oogje in het zeil te houden. En je smeekt hem om een beetje mild te zijn over de foutjes die aan het oog van de bevooroordeelde vader zijn ontsnapt. En je hoopt dat de vriendschap tussen hem en jou nog lang mag duren. Tot zover deze ontroerende brief die Mozart schrijft bij het aanbieden van de 6 kwartetten aan Haydn. Het was in die tijd hoogst ongebruikelijk om je composities op te dragen aan een collega. Je draagt ze op aan een adellijk persoon die je daar dik voor betaalt. Als iemand tegen Mozart daarover een opmerking maakt, antwoordt hij: "Vergeet niet dat ik van Haydn pas echt heb geleerd hoe je strijkkwartetten moet schrijven." Het mooiste vind ik dat Haydn op zijn beurt weer veel leert van Mozarts manier van componeren. En daar staat Haydn niet alleen in. Beethoven schrijft later 2 van die 6 kwartetten van Mozart van A tot Z over om een kijkje in Mozarts keuken te nemen, voordat hij zelf de sprong durft te wagen naar dit moeilijke genre. Duidelijk geïnspireerd door Mozarts kwartetten begint Haydn aan een nieuwe serie van 6. Daar gaan we in een volgende uitzending uitgebreid aandacht aan besteden. Hier en daar horen we dat hij erg goed naar Mozart heeft geluisterd. Een voorbeeld. Hier komt weer even het begin van Mozarts dissonante kwartet dat we net hebben gehoord. En luister nu eens even naar de eerste paar maten van Haydn's kwartet opus 50 nummer 1. Het geheel is sneller, maar de cellopartij lijkt toch wel erg veel op die van Mozart. En probeer meteen het motiefje van de eerste viool te onthouden.

En luister nu tot slot nog even naar de eerste mate van Beethovens kwartet, opus 18 nummer 1, van een paar jaar later, en trek je conclusie.

Ja, de jonge Beethoven kreeg les van Haydn en beweerde later wel dat hij hoegenaamd niets van hem had geleerd. Wij weten intussen wel beter. Techniek, Ronald Visser en ik heet Thijs Bonger. Tot over een maand.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. In dit programma horen we grote pianisten met grote werken. En dat kunnen natuurlijk ook grote, kleinere werken zijn. Vandaag gaan we het hebben over de transcripties van Bach. Zowel Andermans bewerking van de muziek van Bach als Bachs bewerking van Andermans muziek.

Dat was Bach's Klavecimbalconcert nummer 9 in G groot naar een vioolconcert van Antonio Vivaldi. Aan de piano zat Cyprien Katsaris. De 19e eeuw vervolgens zag een grote bloei van transcripties en arrangementen, vooral voor piano. Componisten als Franz Liszt en Ferruccio Busoni waren beroemd om hun virtuoze pianotranscripties van werken van andere componisten, onder wie Bach. U gaat nu luisteren naar Hannes Minnaar, die de pianobewerking van Liszt speelt van een prelude en fuga van Bach, oorspronkelijk voor orgel.

U hoorde Hannes Minnaar met Liszt's pianobewerking van Bach's Prelude en Fuga in A-klein, Bachwerkeverzeichnis 543. Dan Rachmaninoff. Die was niet alleen een beroemd componist en pianist, maar ook een begaafd arrangeur en transcribent. Zo bewerkte hij partita nummer 3 voor solo-viool van Bach. Rachmaninoff was over het algemeen vrij trouw aan de bronmuziek van zijn transcripties, maar in deze Bach-bewerking voegde hij contrapuntische delen en harmonieën toe om het origineel, voor eenstemmige viool dus, flink uit te breiden. De muziek behoudt een overwegend Bachiaanse smaak, al is de hand van Rachmaninoff even zo goed herkenbaar. Vooral in de openingsprelude horen we bijna een étude tableau. Hier is Sergei Rachmaninoff's derde partita van Bach.

U hoorde Sergei Rachmaninoff's pianoversie van Bach's derde partita, uitgevoerd door Daniil Trifonov. Als we over Bach praten en over Bach-bewerkingen, dan kunnen we natuurlijk niet aan Max Reger voorbij gaan. Reger was sterk beïnvloed door de muziek van Johann Sebastian Bach en beschouwde hem als een van de grootste componisten aller tijden. Naast het componeren van originele werken maakte Reger verschillende arrangementen en transcripties van Bachs muziek. Zijn bewondering voor Bach en zijn streven om diens muzikale idealen voor te zetten maken Reger een belangrijke figuur in de muzikale erfenis van Bach. Maar om moeilijk verklaarbare redenen wordt zijn muziek weinig gespeeld. Laten wij dan tenminste proberen daar wat verandering in te brengen. U gaat nu luisteren naar het Amerikaanse pianoduo Anderson & Rowe met het derde Brandenburgse concert, zoals bewerkt door Max Reger.

U hoorde Bachs derde Brandenburgse concert in G groot, Bach-Werkeverzeichnis 1048, in een bewerking van Max Reger, gespeeld door Greg Anderson en Elizabeth Joy Rowe. Daarmee naderen we het einde van Meesterpianisten voor vandaag. Deze aflevering werd met veel zorg voor u samengesteld door Jeroen Hommels. Volgende week een nieuwe editie rondom Ivo Pogorelic. Riemen vast dus. Voor nu nog een laatste blik op de rijke wereld van Bach-bewerkingen. We sluiten het uur af met de enige nog levende componist, György Kurtág. Morgen, 19 februari, wordt hij 98 jaar. Gaat u luisteren naar Kurtags eigen bewerkingen van Bachs koraalprelude Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Hij speelt ze samen met zijn vrouw Martha.

Aus tiefer Not schrei ich zu dir. De bekende choraalprelude van Bach, hier bewerkt en gespeeld door György Kurták en zijn vrouw Marta. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van Meesterpianisten. Tot de volgende.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met het programma Onbekend is Onbemind. Deel 9, Giacomo Meyerbeer. Van hem hoort u liederen en een klarinetquintet. Dus ook dit keer staan we stil bij de liederen van Giacomo Meyerbeer en het gaat om werken voor één of meer zangstemmen. We beginnen met La Nonna of La Mère Grand uit 1830. Het is nog een duet à la de Italiaanse bel canto opera met de sopraan Tosi Pelori en de mezzosopraan Xenia Meyer. Achter de Erhard fortepiano uit 1837 zit Kenneth Wise.

hoorde de kantate Komala van Joseph Jeanjean. En hij werd uitgevoerd door Sophie Marin, Degor, sopraan, Marc Lahaut, tenor, Roger Joachim, bariton. En verder hoorde u het symfonisch koor van Namen. En Jean-Pierre Haken dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Van Joseph Jeanjean gaan we nu over naar Guillaume Lequeux. In 1890 bedacht deze componist om een opera te schrijven naar het toneelstuk Les Burggraves van Victor Hugo uit 1843. Maar uiteindelijk heeft Lequeux daarvan maar 2 orkestrale fragmenten geschreven. We gaan nu het eerste fragment laten horen.

Dat was een fragment van de niet voltooide opera Les Burggraves van Guillaume Le Queux. Pierre Bartholomé dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. En we gaan nu tot slot van dit uur live... Nee, ik moet het zeggen verkeerd. Van dit uur over het 50 jaar bestaan van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vanavond alweer het 10e deel. Gaan we u ook het tweede fragment laten horen van de niet voltooide opera van Guillaume Le Queux. Het bleef na een goed begin bij deze twee fragmenten. Wilt u reageren op deze uitzending? Dan kunt u terecht op klassieke muziek, apenstaartje, concertzender.nl. Klassieke muziek aan elkaar, apenstaartje, concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender en voor ons samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Boer. Fijn dat u naar de concertzender luistert, waar je moet zijn als je je muzikaal buiten de gebaande paden wil begeven. Herkansing voor Hummel heet dit programma. En daarin reis ik door het leven en het oeuvre van de miskende componist Johann Nepomuk Hummel. Ik zeg wel reizen, maar mijn trein lijkt een beetje op de Vira. Hij staat namelijk uitgebreid stil op de tijdlijn van Hummels leven. Hoe komt dat? Nou, omdat hij rond 1800 enorm veel heeft gecomponeerd dat ik de moeite waard vind om te laten horen. Vandaag zitten we alweer in deel 7 en het jaartal is 1807. Hummel is een druk baasje, want naast alle religieuze muziek voor de vorst Esterhazy schrijft hij ook nog pianomuziek, waarschijnlijk bedoeld voor zijn eigen recitals. Zijn sonate opus 20 heeft een waanzinnig virtuose finale, waarin een pianist kan laten horen wat hij waard is qua techniek. Op een bepaald moment duikt er een oud kerkthema op dat Mozart ook diverse keren heeft gebruikt, onder andere in zijn Jupiter-symfonie. Luister eerst maar heel even.

Ja, even vasthouden dit thema uit Mozarts laatste symfonie Jupiter. Want dan kunnen we het straks weer horen opduiken in de finale van Hummels sonate opus 20. We gaan luisteren naar een pianist die zijn vingers aflikt bij dit soort technische hoogstandjes, de Engelse

spoor en hem laten we even aan het woord. Ik heb nog steeds de mooiste herinneringen aan een avond dat hij ongeëvenaard improviseerde. Het aanwezige gezelschap stond op het punt om naar huis te gaan toen een paar dames, die het kennelijk nog te vroeg vonden, Hummel smeekte om nog wat walsen voor ze te spelen. Hij was altijd zeer galant en voorkomend tegenover vrouwen. Dus ging hij achter de piano zitten en speelde de walsen waar ze om hadden gevraagd. In de kamer daarnaast begonnen jonge mensen weer te dansen. Ik en nog een paar collega-componisten, we hadden die avond allemaal eigen werk gespeeld, posteerden ons rond de piano. Toen Hummel dat merkte, begon hij te improviseren over al onze thema's die hij net had gehoord en kennelijk had opgeslagen. Maar hij zorgde ervoor dat het walsritme gehandhaafd bleef, zodat er doorgedanst kon worden. Op den duur gebruikte hij onze thema's zelfs fugatisch door elkaar. Maar al die tijd bleef hij walsen. Tot zover een wild enthousiaste spoor die maar niet uitgepraat raakt over zoveel compositorisch vernuft ter plekke. Je ziet het voor je, de ronddraaiende, ruisende rokken, en je hoort de enthousiaste kreten van bewondering voor de pianist. En zo heeft die muziek zo'n beetje geklonken op een vleugel uit die tijd.

Ja, vaak gebruikt Hummel aria's uit op dat moment populaire opera's als basis voor zijn improvisaties, maar soms ook volksliedjes. Eén keer gebruikt hij zelfs een Nederlands volksliedje dat Mozart als kind op bezoek in ons land ook gebruikte. Ik laat eerst even horen wat Mozart ermee deed op zijn 11e.

Ja, tot zover Mozarts improvisatie over een Nederlands liedje dat iedereen kende, Willem van Nassau. En dit is wat Hummel ervan maakt, 40 jaar later. Ik laat een selectie uit zijn variaties opus 21 horen. Ze getuigen van veel fantasie.

We hoorden een selectie uit Hummels Variaties opus 21 over een Nederlands volksliedje, Willem van Nassau. En daarmee zijn we alweer door de tijd heen van deel 7 van Herkansing voor Hummel. 11 augustus ga ik weer verder. Samenstelling en presentatie zijn van mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Marco Wensveen. Wilt u reageren? Stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Dag.

Dit is de Concertzender met de 7e aflevering van een serie over het strijkkwartet door Leo Samema. In de tweede helft van de 18e eeuw explodeerde de productie van strijkkwartetten niet alleen in Midden-Europa, maar werkelijk overal. De aantallen kwartetten die toen werden gecomponeerd tarten elke beschrijving. Letterlijk vele honderden, zo niet duizenden. En de uitgevers sponnen er garen bij. De invloed van Haydn was alom te bespeuren, maar niet alleen die van hem. De Fransen ontwikkelden al snel een elegante Franse variant in de vorm van het zangerige quatuor concertant. En in Midden-Europa was het violienkwartet spoedig geliefd, met name omdat daarin amateurs met een vioolspelende professional samen konden musiceren. Altijd prettig, één die ervan wist en de andere die lekker meespeelde. Ignaz Pleyel studeerde met een stipendium van graaf Erdődy, die we nog kennen van Haydn, tussen 1772 en 1776 inderdaad bij Haydn op slot Esterhaza. In 1782-1783 componeerde hij een eerste bundel met strijkkwartetten en 2 jaar later verscheen een tweede bundel. In totaal schreef hij over een periode van zo'n 40 jaar een 70-tal kwartetten. Pleyel was overigens geen blinde volgeling van Haydn. Zijn kwartetoeuvre bestaat overwegend uit driedelige quatuor concertant, zangerige, mild virtuose muziek die snel in de smaak viel in de elegante salons in Parijs, Londen en Wenen. Wolfgang Mozart meende dat ze goed geschreven zijn, die kwartetten, en bijzonder aangenaam. Je zult, schreef hij aan zijn vader, er onmiddellijk zijn leer

burgemeester in herkennen. Pleyel was geliefd aan de Europese hoven. Direct na de troonsbestijging van Frederik Willem II in Berlijn bood hij de cello-spelende vorst 12 nieuwe kwartetten aan. En enkele jaren later volgde een serie van 6 kwartetten voor de prins van Wales en een gelijke serie voor de koning van Napels. Pleyel's muziek is altijd elegant en vriendelijk, prettig om uit te voeren, prettig om naar te luisteren. Zoals het kwartet in D kleine terts, gecatalogiseerd als Benton 333, dat zonder opusnummer in 1787 werd uitgegeven en opgedragen inderdaad aan de koning van Pruisen. U hoort nu dat kwartet in D klein met de delen Allegro agitato, Adagio non troppo, Rondo, Allegretto,

Dat was de sonate in A-groot van E.T.H. Hoffmann door fortepianist Wolfgang Brunner. Die nu verder gaat in dit programma Fortepiano met de sonate in F-kleine terts.

Dit is de Concertzender. U luistert naar het programma Fortepiano. Vandaag gewijd aan compositie van E.T.A. Hoffmann. Dit was zijn sonate in F kleine terts, gespeeld door Wolfgang Brunner. Gaan we verder met Hoffmanns sonate in F grote terts.

Fortepianist Wolfgang Brunner speelde de sonate in F groot van E.T.A. Hoffmann. Hij besluit het uur nu met Hoffmanns sonate in Cis klein.

In dit uur fortepiano hoorde u composities van de vroege 19e eeuw E.T.A. Hoffmann. Uitgevoerd door Wolfgang Brunner, die een instrument bespeelde uit 1810, gebouwd door Frans Münzenberger. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht. U luistert naar de Concertzender, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bent u een echte liefhebber van klassieke muziek? Kijkt u dan op onze website, concertzender.nl, voor het themakanaal Klassieke Muziek. Dan hebt u echt constant klassiek. Kijkt u op onze website, concertzender.nl.

luistert naar de Concertzender. Van harte welkom bij Radio Romantica. We gaan dit uur vullen met vooral de zesde symfonie, oftewel de pathetiek van Piotr Ilitsch Tchaikovsky. Het is zijn laatste symfonie en wordt vaak gezien als dé grote Russische symfonie. Maar volgens de belangrijke criticus Eduard Hanslik was er geen spoortje Russische kleur in het stuk te bekennen. Het ontbreken van een kozakkendans bijvoorbeeld, en van andere vrolijkheden, was vanaf de première in 1893 dan ook reden om de symfonie als West-Europees te zien. Kortom, Tchaikovsky had zijn publiek weer eens op het puntje van de stoel, en dat was ook precies zijn bedoeling. Vanaf de brommende fagot in de eerste mate sleurt Tchaikovsky ons mee in een romantische draaikolk met grootse momenten en intieme ontboezemingen. Het tweede deel, dat is een gelukzalige dans in een vijfkwartsmaat, en daarna het scherzo laat publiek en muzici alle hoeken van de concertzaal zien. Maar de finale is verrassend genoeg één groot tranendal, een snik met af en toe een lichte glimlach. Amper een week na de première was Tchaikovsky dood. Vergiftigd. Of zelfmoord. We zullen het nooit weten. Lees hier trouwens alles over in de roman Kolya van Arthur Japin. Maar luister eerst naar het Staatsorkest van de Russische Federatie onder leiding van Evgeny Svetlanov.

U hoorde van Robert Schumann zijn vierde symfonie, uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. De vierde symfonie kwam uit 1841. Het jaar daarvoor was het lied Schumanns grote liefde. En ook na 1840 zou hij veel vocale muziek schrijven. Eind jaren 40 overwoog hij een opera te schrijven. Hij aarzelde tussen diverse verhalen en koos uiteindelijk voor een tekst rond de fictieve middeleeuwse figuur Genoveva, die destijds zeer populair was door de verhalen van bekende schrijvers als Tieck en Hebbel. Genoveva is getrouwd met de ridder Siegfried, terwijl Siegfrieds assistent haar probeert te verleiden. Genoveva zwicht niet, waarop Golo haar beschuldigt van overspel. Siegfried gelooft Golo in eerste instantie en veroordeelt haar ter dood. Op het laatste moment vertelt een dove jongen de waarheid. Siegfried biedt zijn excuses aan. Genoveva accepteert die en haar goede naam wordt hersteld. U hoort het slot van dit stuk. Ook al heet het werk een opera, qua stijl is het eerder een oratorium en passend bij de Schumann van dat moment. In deze fase van zijn leven kwam voor hem innigheid voor dramatiek.

Dat was van Robert Schumann het slot van zijn opera Genoveva, geschreven rond 1850. Uitvoerend ensemble, het Arnold Schönberg Koor, het Chamber Orchestra of Europe, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt, met verschillende solisten. Genoveva geschreven rond 1850. Veel van de werken die Schumann schreef na 1842 zijn veel minder bekend dan de pianostukken die hij schreef in de jaren 30. Een reden hiervoor is dat zijn vroege stukken vaak vernieuwender en gewaagder heten te zijn, terwijl de latere stukken braver en minder sprankelijk zouden zijn. Dat negatieve oordeel wordt niet meer door iedereen gedeeld. Schumann liep in zijn latere werken vooruit op de stijl die na 1850 bon ton zou worden, de Biedermeier. De toon is intens, introvert en ingetogen, de vormen zijn overzichtelijk, veel muziek is niet overdreven moeilijk om te spelen en de schaduw van Bach is nooit ver weg. Een van de bekendste werken uit deze fase is de cyclus voor piano Gesänge der Frühe. De oorspronkelijke titel luidde An Diotima. Daarmee verwees hij naar de liefde van de dichter Hölderlin voor zijn onbereikbare geliefde die hij Diotima noemde. Omdat Schumanns mentale gezondheid in deze fase steeds meer te wensen overliet, denken sommigen dat die Frühe in de titel een verwijzing is naar gelukkiger tijden, maar dit is slechts speculatie. Eén ding is zeker, de stukken zijn prachtig.

U hoorde Gezengen der Frühe, opus 133 van Robert Schumann. De pianist was Maurizio Pollini. Tot zover In de Schijnwerper, gewijd aan Robert Schumann. Wilt u meer van deze componist horen? Luister dan deze maand naar andere In de Schijnwerper afleveringen over hem op de Concertzender. Samenstelling van deze uitzending, Emmanuel Overbeke.

Die nachtegaal die zang een lied, een oud Nederlands volksliedje en de naam van het liederenprogramma van de Concertzender en ook het enige liederenprogramma op de Nederlandse radio. Elke tweede en vierde zondag van de maand om 11 uur neemt bariton Evert-Jan Nachtegaal u mee naar de wereld van het klassieke kunstlied. Soms staat een componist centraal, dan weer een tekstdichter, een bekende zanger, een jaargetijde of een genre. Alle voorgaande programma's zijn opnieuw te beluisteren op onze site concertzender.nl onder Die Zang een Lied.

Dit is de Concertzender en u luistert naar deel 7 van de serie over de componist Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. De violist Miroslav Velimets staat vandaag ook weer in de schijnwerpers met vioolconcerten van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges uit 1775. Ook deze virtuose concerten heeft de componist gespeeld en gedirigeerd als dirigent van Concert des Amateurs. Later zou hij met zijn vioolconcerten naar het Concert Spirituel gaan. We beginnen met het eerste vioolconcert in C, opus 5. Zoals u heeft kunnen horen zijn deze vioolconcerten niet eenvoudig voor de violist door de complexe speeltechniek. In dit werk schrijft de componist zelfs dubbelgrepen voor. Ook dit keer tekent de violist voor de cadensen. U hoort het Pilsen Philharmonisch Orkest onder leiding van František Preisler Jr.

Agnus Dei uit de Mis Opus 20 van Johannes Verhulst. U hoorde de solisten Nienke Oosterrijk, Margriet Rijssen, Marcel Rijans en Hubert Klaasens samen met het Nederlands Concertkoor en het Residentieorkest onder leiding van Matthias Bammert. Heel iets anders is het Requiem van Daniel de Lange. Hij schreef het werk in Parijs in 1868. Een hoogtepunt uit de 19e eeuwse Nederlandse a cappella koormuziek. De componist is als muziekwetenschapper altijd bezig geweest met oude koormuziek en dat is in dit werk ook duidelijk te horen. Hier is het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronostai met Requiem van Daniel de Lange.

Uwe Gronostai dirigeerde het Nederlands Kamerkoor in het Requiem van Daniël de Lange. Het Nederlands Kamerkoor is hierna te beluisteren in twee motetten van Julius Röntgen. Deze Duits-Nederlandse componist, die leefde van 1855 tot 1932, is heel belangrijk geweest voor de Nederlandse muziek. Conservatief kunnen we hem zeker noemen, maar toch is het motet Wider den Frieden, Klage, Anklage und Trostgesang, heel bijzonder. In dit werk uit 1920 staat vooral de Eerste Wereldoorlog centraal.

Het motet Wider den Frieden, Klage, Anklage und Troostgesang van Julius Röntgen werd uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Kronenstein. Hetzelfde koor zingt nu het motet dat Julius Röntgen schreef in 1929. Gleich wie die grünen Blätter auf einen schönen Baum.

Het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronostai in het motet van Julius Röntgen. Gleich wie die grünen Blätter auf einem schönen Baum. Dit was de 7e aflevering van NL 200, samengesteld door Cassandra van Acht. En voor de gegevens gaat u natuurlijk naar de programmagids op concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Meesterpianisten. In dit programma zullen de grote pianisten grote, maar ook kleinere werken spelen. En in deze aflevering gaan we luisteren naar een componist die bij leven nauwelijks werd gespeeld en die voor de centjes verzekeringsagent was. En daarin was hij ook zeer succesvol. Maar de miskende componist wordt nu beschouwd als een van de Amerikaanse originelen. Iemand die geheel op een eigen kracht, zonder dat van iemand te hebben geleerd, de Amerikaanse geest en volksmuziek in zijn werk tot uitdrukking bracht. Charles Ives is zijn naam. We beginnen maar meteen met zijn grootste werk, namelijk zijn sonate nummer 2, ook wel de Concord Sonata genoemd. De voltooiing ervan en de waardering van pers en publiek lieten even op zich wachten, meer dan 40 jaar. 17 keer herschrijven van eerste drukken, 7 proefdrukken voor de tweede editie en minstens even grote doses moed en doorzettingsvermogen, dat alles ging aan het 50 minuten durende kolossale resultaat vooraf. Na de dood van zijn vader in 1894 zocht Ives troost, die hij vond in de boeken van 4 schrijvers die alle 4 omstreeks 1840 tot 1860 in het pittoreske plaatje Concord, Massachusetts woonden. Emerson, Hawthorne en het echtpaar Alcott en Thoreau. Ives identificeerde zich met hun transcendentale gedachtegoed, de zoektocht naar het spirituele, het hogere ik en de redenen van bestaan. In het eerste deel, Emerson, wordt de complexe hemelbestormende taal van Emerson verklankt in een opzettelijk complexe taal van dikke akkoorden en orkestrale texturen. De woeste passages suggereren zijn proza, de rustige passages zijn poëzie. Het tweede deel gaat over de detective schrijver Hawthorne, die zich bezighield met vragen over schuld en onschuld. Verklankt middels hymneachtige muziek versus populaire muziek en jazzgeluiden. Kerkklokken, onder andere gespeeld door het gebruik van een houten latje, schilderen de rust van het plaatje Concord. En aan het einde van dit deel raakt de pianist bezeten door de duivel, alsof hij op hol slaat. En de climax van de sonate die vinden we in het derde deel, vernoemd naar het echtpaar Alcott. Ives gaat voor dit deel terug naar traditionele tonaliteit, een warme klank met een extatische jubelzang voor de overwinning van de mensheid, gesymboliseerd door de Human Faith Melody. En het laatste deel, Thoreau, verklankt de thematiek van diens boek Walden, waarin de relatie tussen mens en natuur bestudeerd wordt. Het geluid van spoorlijnen, ofwel de industrialisatie, gekenmerkt door ragtime, wordt uiteindelijk overwonnen door de prachtige natuur van Concord. En het stuk eindigt onder de vredige sterrenhemel in Concord met een laatste goedenacht gefluisterd door de bomen. Gaat u luisteren naar pianist Alexei Lubomov, die de sonate voor piano nummer 2, de Concord Mass, gecomponeerd door Charles Ives in de periode 1840-1860 gaat spelen.

We hebben geluisterd naar pianist Alexei Lubimov met de sonate voor piano, nummer 2, de Concord Mass, van Charles Ives, zoals gezegd gecomponeerd in de periode tussen 1840 en 1860. Dezelfde pianist die gaat nu samenspelen met pianist Pierre-Laurent Aimard en ze spelen de three-quarter tone pieces van Ives. Ja, kwarttonen. Wat de compositie zo bijzonder maakt is dat één van de twee piano's een kwarttoon hoger is gestemd dan de ander. En hierdoor worden de stukken microtonaal.

Tot slot van deze uitzending hoorde u Alexei Lubimov en Pierre Laurent Aimard met de three-quarter tone pieces van Charles Ives. Tot zover dus deze meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek die vindt u, zoals gebruikelijk, in de gids op onze site concertzender.nl. En die informatie die kunt u uiteraard ook vinden via onze app. En heeft u die app nog niet gedownload, dan vindt u op onze site weer waar en hoe u die kunt downloaden. Dit programma werd samengesteld door Jeroen Hommels.

U luistert naar de Concertzender met het programma Passiemuziek. Dit programma is samengesteld door Egbert Randewijk. Tot Pasen, Passionen en andere passiemuziek. In deze aflevering Passion naar Matthäus, SWV 479-1665-66. Componist is Heinrich Schütz. Schütz noemde dit werk zelf Historia des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilands Jesu Christ, nach dem Evangelisten Sankt Matthäus. De delen zijn Das Leiden unseres Herrn, Nehmet esset, das ist mein Leib, Er ist des Todes schuldig, Was geht es uns an, Barabbam, Sein Blut komme über uns, aber Jesus schrie laut und verschied. Luistert u naar Walter Heldwijn in de rol van Bas. Hij is de Bas in de rol van Christus. Hans-Peter Blochwitz tenor. Hij is de evangelist. En het Württembergische Kammerkoor onder leiding van Dieter Kurz.

U hoorde voor de eerste keer in dit programma Myriam Tarani fluit en Catherine Sarrazin piano. Ze speelde de romance voor viool en piano opus 40 van Laura Netzel. En haar composities staan dus centraal in deze wandeling. En we wandelen verder naar het Andante Religioso opus 48 in D groot geschreven. En u hoort het in een arrangement voor fluit en piano. En opnieuw dus weer Myriam Tarani fluit en Catherine Sarrazin piano.

Uit Andante Religioso, opus 48 van Netzel was dit. Het volgende werk waarin u kunt luisteren is de sonate voor cello en piano, opus 66. We hebben nu andere uitvoerenden, namelijk Ola Karlsson cello en Lucia Negro piano.

Deze sonate voor cello en piano van Netzel werd uitgevoerd door Ola Karlsson Cello en Lucia Negro Piano. Opnieuw nu een arrangement voor fluit en piano, La Gondoliera, opus 60, oorspronkelijk een werk voor viool en piano, hier uitgevoerd nu door Miriam Tarani Fluit en Catherine Sarrazin Piano.

La Golondiera, opus 60 was dit, een compositie uiteraard dus van Laura Netzel. En ik zeg uiteraard omdat haar muziek centraal staat in deze wandeling. De uitvoerende Miriam Tarani fluit en Catherine Sarrazin piano gaan nu verder met de bergkeuze voor fluit en piano opus 69.

En zo klonk de Berceuse voor fluit en piano, opus 69 van Netzel. En dan kunt u nu gaan luisteren naar Colibri, opus 72 in F groot van Netzel. Weer met dezelfde uitvoerende, namelijk Miriam Tarani fluit en Catherine Sarrazin piano.

En na de Colibri opus 72 in F groot horen we nu de dans voor cello en piano opus 51, de Danse Hongroise. Uitvoering is door Rafaela Gomez, cello, en Julian Riem, piano.

Dans voor cello en piano, opus 51, in A klein geschreven, de Danse Hongroise. U hoorde Rafaela Gromes, cello, en Julian Riem, piano. En dan gaan we weer terug naar de uitvoerende Catharina Saracin, piano, en Myriam Tarani, fluit. U hoort een arrangement van de Tarantella voor viool en piano, opus 33, in A klein.

Dat was een arrangement van de Tarantella voor viool en piano, opus 33 in A klein van Netzel. En het volgende werk is de suite voor fluit en piano, opus 33 in F klein, ook weer uitgevoerd door Terani en Sarrazin.

naar de suite voor fluit en piano op 33 in F klein. Kunt u gaan luisteren naar de etude voor piano op 52 in G groot geschreven. Uiteraard werk van Laura Netzel. En dit werk heeft de titel gekregen Vieuse. U gaat luisteren naar pianist Frédéric Hulin.

Frédéric Hullin speelde uiteraard op piano de etude voor piano opus 52 in G groot van Netzel. Dan gaan we verder met Myriam Terrani fluit en Catherine Sarrazin piano in een arrangement van de Humoresque voor viool en piano in F groot.

Humoresk, een werk voor viool en piano in F groot van Netzel. En tot slot van deze uitzending kunt u opnieuw luisteren naar Myriam Terrani fluiten en Catherine Sarrazin piano in een arrangement van de romance voor viool en piano in E groot. Het programma werd samengesteld door Peter Zimmers. En u weet het, meer informatie over het programma of de muziek die we hebben uitgezonden kunt u natuurlijk vinden in de gids op onze website, ook te bereiken via onze app.

Welkom bij de Concertzender, kroniek van de Amsterdamse muziek. Aflevering 6 met werken van de Amsterdamse componist Pietro Antonio Locatelli. Geboren in Bergamo op 3 september 1695 en overleden in Amsterdam op 30 maart 1764. Hij woonde aan de Prinsengracht nummer 506. Zijn Concerti Grossi, opus 1, nummers 1 tot en met 6. En let op, de Concerti Grossi, opus 1, gaf Locatelli in Amsterdam uit in 1721. U hoort de Raglan Baroque Players onder leiding van Nicholas Kramer en Elizabeth Wolfish. We beginnen met concert nummer 1 in F.

Dat waren van Beethoven 8 variaties op een thema van zijn fan en weldoener Graaf von Waldstein. Toen een uitgever 2 jaar later aankondigde dat hij ze wilde laten drukken, was Beethoven boos. Hij vond ze eigenlijk niet goed genoeg, vooral in vergelijking met wat hij toen componeerde, nu hij les kreeg van Haydn en Salieri. Goed, ik ga eerst nog wat vertellen over het veelbewogen leven van Waldstein. Hij was dus een vrolijke speelfiguur in het chique Bonn, maar daaraan kwam een eind toen het Franse leger ging huishouden in Duitsland. De keurvorst, Beethovens en Waldsteins werkgever, moest vluchten naar Wenen. En Waldstein zelf ook. En dat kwam hem eigenlijk wel goed uit, omdat hij van vrijwel alle notabelen in Bonn veel geld had geleend en nooit een cent had terugbetaald. In Wenen kreeg hij ruzie met zijn vroegere werkgever en sloot zich aan bij de Engelsen die tegen de Fransen vochten. Hij richtte een huurleger op, Waldsteins Light Infantry. Stel je eens voor, 800 Duitse soldaten met heimwee gestationeerd op the Isle of Wight. En hij leidde zelfs een militaire expeditie in West-Indië. Maar veel van zijn soldaten kwamen nooit in actie en bezweken daar aan een ziekte. Dus militair gezien was Waldsteins carrière geen succes. Als hij in Londen was, deed hij trouwens fanatiek aan amateurtoneel. Daarna keerde hij terug naar Wenen, ditmaal als ambassadeur van Engeland. In 1812 sloeg hij een puissant rijke Poolse weduwe aan de haak, waardoor hij weer het grote feestbeest kon uithangen. Tijdens het Weense congres van de geallieerden na Napoleons nederlaag speelde hij een belangrijke rol bij het entertainen van de duizenden buitenlandse gasten. Maar daarna ging het snel bergafwaarts met hem. Spilzucht en speculatie werden hem fataal. Hij raakte aan de bedelstaf en overleed in 1823. En nu maken we een sprong van 12 jaar vooruit in Beethovens leven. Want in 1804 droeg hij nog een werk op aan zijn weldoener, de zogenaamde Waldstein-pianosonate. Het werd een van zijn beroemdste. Een revolutionair stuk dat technisch zo moeilijk is dat het echt niet meer geschikt was voor de amateurmarkt. Die sonate wil ik graag laten horen. Maar eerst draaien we een fragmentje uit een strijkkwartet van Haydn, omdat ik het idee heb dat Beethoven daar zijn voordeel mee heeft gedaan. Want toen hij les had van Haydn, heeft hij hele kwartetten van hem noot voor noot overgepend om een kijkje in Haydns keuken te kunnen nemen.

Ja, al die snelle, opeenvolgende staccato-nootjes klinken bij Haydn wel opgewonden, maar hij houdt het toch vrij licht en ingehouden. Prachtig kwartet trouwens, dit Vogelkwartet, opus 33, nummer 3. Maar luister nou eens naar hoe Beethoven zijn Waldsteinsonate begint. Daarin klinkt hetzelfde ritmische patroon ineens dreigend. En al gauw denk je, wat moet die Beethoven toch een ongelooflijke driftkikker geweest zijn. Luister maar even.

Ja, hypernerveus, obsessief en onheilspellend. Alsof Hayden snel na elkaar een paar blikjes Red Bull achterover heeft geklokt. Als we zometeen de rest van het openingsdeel draaien, dan hoor je dat Beethoven niet alleen ritmisch, maar ook op een andere manier spanning bij de luisteraar oproept. Doordat hij harmonisch eindeloos blijft zwalken tot we vaste grond onder de voeten krijgen. Van deze sonate heb ik in mijn discotheek wel 6 uitvoeringen, dus ik ben gaan vergelijken. En als favoriet is komen bovendrijven die van een relatief onbekende Amerikaanse pianist, Richard Good. Hij heeft naast veel kamermuziek en pianoconcerten, oh ja, die van Mozart moet je maar eens horen van hem, schitterend. Heeft hij dus ook alle pianosonates van Beethoven vastgelegd. Genoeg gepraat, we gaan nu luisteren naar het eerste deel van de Waldstein-sonate in C, opus 53, door Richard Good dus.

openingsdeel uit Beethovens Wagsteinsonate. We gaan zo meteen verder met de rest van die sonate, maar eerst maak ik weer even een uitstapje. Uit Beethovens schetsboeken weten we dat hij oorspronkelijk na dit turbulente openingsdeel als contrast een vrij lang en lyrisch andante had gepland. Dat andante is een eigen leven gaan leiden. Beethoven gaf het cadeau aan een van de vele vrouwen op wie hij verliefd was, gravin Josephine Brunswick. Van haar heb ik een portretje op onze site gezet. Hier komt dat de andante, gespeeld door Alexander Gadjiev.

Andante in F groot van Beethoven. Dit stuk kreeg al gauw de bijnaam Andante favori, omdat Beethoven het zelf erg graag en vaak uitvoerde. Maar hij vond het uiteindelijk qua karakter ongeschikt en ook te lang voor in zijn high voltage Waldstein-sonate. Daarom schreef Beethoven ervoor in de plaats een kort, schemerig en diep filosofisch adagio, voorzien van de titel Introduzione, bedoeld als inleiding tot de finale. Die twee stukken gaan dan ook naadloos in elkaar over. Hier komen dus de delen 2 en 3 van Beethovens Waldstein-sonate. We horen weer pianist Richard Good.

Beethovens Waldsteinsonaten. Beethoven was vaak hevig verliefd en eigenlijk altijd op voor hem onbereikbare dames van adel. Over Josephine, haar portret staat op onze site, schreef hij eens: ik vond slechts één de ware, maar haar zal ik nooit kunnen krijgen. Hij verklankte dat gevoel in een liederencyclus getiteld An die ferne Geliebte. Daaruit draaien we het laatste lied, bariton Herman Prey en pianist Leonard Hokanson. Tot over een maand. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En reacties worden zeer op prijs gesteld.

U luistert naar de Concertzender met het programma 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vandaag deel 7, César Franck en Arthur de Greef. Er is nog één symfonie overgebleven uit het oeuvre van César Franck, die u in de uitvoering van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik nog niet gehoord heeft. Maar deze symfonie in D klein is wel een van de belangrijkste symfonieën uit de late 19e eeuw van de Franse muziek. César Franck heeft deze symfonie in 1887 en 1888 op papier gezet. Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik staat onder leiding van de vierde chef-dirigent van dit orkest, Pierre Bartholomée.

Dat was het concertino voor harpe en orkest van Leo Smit. Smits jongere zus Nora speelde harp en zij kreeg les van Rosa Spier. Leo Smit schreef in totaal 3 werken voor dit instrument. In 1940 publiceerde Smit zijn concert voor altviool en orkest. Daarvan laten we nu de 3 delen horen. Het Nederlands Kamerorkest staat onder leiding van Philippe Entremont. Solist is Daniel Reiskin.

Dat was het melodieuze en klassiek vormgegeven altvioolconcert van Leo Smit. U luistert bij de concertzender naar Chroniek van de Nederlandse Muziek. Nu het Divertimento van Leo Smit uit 1942. Dit vrolijke werk is geschreven voor Quatre Mains en wordt uitgevoerd door Mariette Benoit en Frans van Rutte.

Van Leo Smit was dit het Divertimento uit 1942 door Maries Benoit en Frans van Rut. Leo Smit heeft ook werk geschreven voor de stem. Hij schreef de kleine prelude van Ravel op tekst van Martinus Nijhoff en L'Amour op tekst van Baudelaire. Hier in dit programma nu een kort werk getiteld De Bruid op tekst van Jan Prins en gezongen door Kamerkoor Nieuwe Muziek, geleid door René Niewind.

Na dit koorwerk, onder de titel De Bruid, laten we opnieuw enkele zeer korte werkjes horen voor piano vierhandig. Ze hebben de vrolijke titels Naar school, Spelenvaren en Vrolijke dans.

Na deze op het kinderleven geïnspireerde muziekjes besluiten we deze laatste aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek over deze in Sobibor omgekomen componist Leo Smit. U hoort zijn onvoltooide strijkkwartet uit 1943. Met Jacobien Rosemond en Marijke van Koten viool, Edith van Moergastel altviool, Doris Hoogzuid cello.

het onvoltooide strijkkwartet van Leo Smit. We besluiten met een citaat van Jurjen de Vis, de biograaf van Leo Smit. In de muziek frappeert het voortdurend speelse, het blije en het in en in muzikanteske. Smit was geen zwaarmoedige, melancholieke, zwoegende componist die in mineurklanken dacht. Mocht u willen reageren naar aanleiding van deze uitzending, dat kan via het volgende mailadres klassiek@concertzender.nl. Nog een keer klassiek@concertzender.nl. Dit programma, Chroniek van de Nederlandse Muziek, werd samengesteld en ingeleid door Henk Hilkema.

U luistert naar de concertzender. Welkom bij Radio Romantica. Het komende uur kunt u gaan luisteren naar muziek van Johannes Brahms. Zoals u weet schreef deze volbloedromanticus 4 symfonieën en vanavond is nummer 4 aan de beurt. Brahms was een romanticus, maar niet van het dweperige soort. Telkens als hij een symfonie afleverde, moest het de best mogelijke zijn. En daarbij voelde hij tot op hoge leeftijd de priemende ogen van Beethoven in zijn rug. Hij voelde dat hij in een grote en serieuze traditie stond en dat bracht verantwoordelijkheid met zich mee. Als de vierde symfonie begint, horen we weemoed en verlangen in de lange vioolmelodie. Maar de telkens dalende tertsen in de melodie zijn bij Brahms ook altijd met de dood verbonden. Het tweede deel geeft troost. Het derde deel barst bijna van positief geweld en hilariteit. Maar het is een geforceerde lach. En dan is het natuurlijk de grandioze finale. Een passacaglia, een reeks van muzikale portretten met als basis een melodie van Bach. De dalende tertsen leggen de verbinding met deel 1 en het duistere einde is de handtekening van de twijfelaar, die het eigenlijk aan Beethoven had willen vragen. Luisteren we naar de vierde symfonie Brahms, uitgevoerd door de Boston Symphony Orchestra onder leiding van Bernard Haitink.

En zo klonk de ouverture Esther. U hoorde het Moskous Symfonieorkest onder leiding van Dimitri Jablonski. Deze muziek is uitgebracht bij het label Naxos. U luistert naar het programma Componist van de Maand. En deze maand is dat Eugène D'Albert. Hij schreef ook onder andere het celloconcert in C groot, opus 20. Dat hoort u nu in een uitvoering door John Jacob Tim, cello en de Berliner Symfonieorkester onder leiding van Klaus-Peter Flohr.

Dat waren cellist Jürgen Jakob Timm en Berliner Symfonieorkester onder leiding van Klaus-Peter Flohr in een uitvoering van het celloconcert in C groot, opus 20 van Eugène d'Albert, uitgebracht bij het label Berlin Classics.